0: zijn.
1: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klug. Dit is het nieuws. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen, dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: Je luistert naar Aero Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Aero Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag, overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Arrow Classic Rock.

0: Classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Aero Classic Rock.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan. Draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de trekpleister.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Spaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Stel je eens voor, een wereld zonder classic rock. Zonder classic rock. Daar moet je toch niet aan denken.

0: free.
1: Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Classic Rock.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%, van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na 1 zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via Arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on. 24/7.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
11: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, een hele goedemorgen. Dit is het nieuws. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%, van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Een Esso vind je over
3: 18 plus. Speel bewust.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm.

0: Wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Aero Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prideviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodvordering voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via arrow.nl. Luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Keep on rocking. Arrow. Classic Rock.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizer Bergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. Nintendo heeft bijna de helft meer winst geboekt in het afgelopen kwartaal. Het Japanse gamebedrijf kende een meevaller door een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten. Ook profiteerde Nintendo van de opbrengsten van 2 nieuwe spellen voor zijn populaire Switch 2, de nieuwe spelcomputer van het merk. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

0: Dank u.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop, de beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Aero Classic Rock. The

0: classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan. Draai hem harder. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja, zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Arrow Classic Rock.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1+1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
11: Arrow Classic Rock 500, klassieker.

0: 24-7. The best mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Arrow. Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: kerstvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
9: Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dan deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Waar je ook bent, via arrow.nl luister je 24 uur per dag, overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij Eurojack.

0: Euro Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Aero Classic Rock.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Arrow Classic Rock. Jouw leven. Jouw

Run!

0: 24/7. The beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. De UEFA handhaaft de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden. Het omstreden FIFA-investeringsplan moet worden ingetrokken en er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via Arrow.nl. Luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoornjes, 8

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, dan zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Arrow Classic Rock.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Aero Classic Rock 500, klassieker.

0: beleven jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boxmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boog 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcrème?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Arrow Classic Rock.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.
0: Waar je ook bent, via aero.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Aero.nl. Altijd en overal.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Gemakkelijk retour.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op Aero Classic Rock hoor je alleen het echte werk. Aero Classic Rock.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Sst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Arrow Classic Rock. Solid as a rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Aero Classic Rock. Aero Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.
0: Waar je ook bent, via aero.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Aero.nl. Altijd en overal.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Op Aero Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

0: my credit's no good.
1: Aero Classic Rock. Bij ons hoor je 24/7 muziek met eeuwigheidswaarde.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met twee accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
7: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: beleven jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruit gaan boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Aero Classic Rock. Solid as a rock.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een goede nacht. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock. Adult.

Unbelievable. Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een goede nacht. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock, solid as a rock. Aero Classic Rock, het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong, een goede nacht. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanning